get to heaven, it will be for loving you.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren 2 keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
5: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
2: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport, onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld, Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
3: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
2: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
5: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hebben réussi leurs études. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
4: En nog een paar uren feesten.
2: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
6: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
2: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen twee lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is roekbaar.
8: Hallo.
7: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
7: Oh man, het dikke teeste leeg.
8: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
9: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
10: Ik zou toch liever een jeans dragen.
6: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
11: Allemaal zo romantisch.
6: Tot binnenkort in het EWT.
12: Let's go, bitches!
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
14: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio
15: In het parlement is de programmawet goedgekeurd, door protest van onder meer vakbonden en oppositie, vele maanden later dan gepland.
16: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
15: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
17: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de multicheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
15: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
18: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
19: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
18: En nog een paar uren feesten.
15: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport. Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
20: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
15: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
21: Zoekt u even meubels?
22: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
24: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
23: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
24: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
23: 0485 54 87 85.
25: Aha. Minerva.
26: Good morning.
27: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.
28: Goedemorgen.
29: Het is inderdaad weer vrijdag. Vrijdagochtend, vrijdag 29 mei 2026. En luisteraar, na meer dan een maand inactiviteit zijn we er weer graag terug voor u. Terug paraat op een vrijdag en een zondagochtend om je te komen wakker maken tussen 8 en 10 hier op dit geweldig radiostation Radio Minerva. Goedemorgen allemaal. Uiteraard gaat mijn dank uit naar al onze toffe collega's die ons vervangen hebben, met name Katja en mezelf, op donderdag, vrijdag en op zondagochtend. En ook volgende week, donderdag, is terug Katja paraat om haar programma te presenteren. We lezen het hier allemaal op onze website, hier in onze studio's van Minerva, dat ze ook de top 1000 weer zijn kop heeft opgestoken. Vanaf augustus gaan we die weer terug uitzenden. En als jij graag eens je stem wil uitbrengen, doe het dan eens. Ga eens naar onze website en steun jouw favoriete plaatjes eens door naar ons. En de Wilfried die doet de rest. Voor de mensen die het mocht interesseren, vanavond doe ik ook nog een DJ-set. Ik begin eraan rond een uur of 5. En dat in het nieuwe dienstencentrum Sint-Andries in het hartje van Antwerpen. Om 5 uur beginnen we aan en we zien wel waar we eindigen. Maar nu eerst onze orde van de dag afwerken deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 29 mei. En ook deze man heb ik gemist om mijn programma te beginnen. Meneer Jerry Veel, hij gaat het weer doen. Deze spits afbijten. En dat met Don't Tell My Heart to Stop Loving You.

De legendarische Three Degrees met When Will I See You Again. Wel, dat is heel simpel. Wanneer we elkaar terugzien, als je zin hebt om eens een stap in de wereld te zetten, luisteraar, schrijf het dan alvast in je agenda. We gaan het weer doen, elke donderdagavond vanaf juli en augustus, hier in onze feesttent van Radio Minerva. Doen we de disco swingers, de jivers en ook de popcorn. Natuurlijk is er bij, hè? Uiteraard. Deze man, Jim McDaniels, mag niet ontbreken. En dat met zijn 100 pounds afkleed. Welkom bij Minerva Radio. Goedemorgen allemaal. Wees er allereerst bij, hè? He took

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik lig nog op mijn broek. Maar dan, hè? Die is er al.

0: sky.
1: Ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen in onze top 1000. Je weet wel in augustus dat we die terug gaan uitzenden. Yo, the devil in disguise. Meneer Elvis Presley. Goedemorgen allemaal. Welkom bij...

komt uit de UK. Deze dame Jane McDonald heet ze. En One Moment in Time. En natuurlijk kunnen wij het niet laten om u op een vrijdagochtend eens op een goede manier wakker te maken met een goede boogie-woogie. Dit zijn de Letter Rockers.

Het is er eigenlijk geweest voor hij van een boogie woogie te dansen, maar toch? Maar toch, het moet eens kunnen op een vrijdagochtend. De Lone Rockers met de Boogie Woogie Queen. Bijna 9:15. Goedemorgen, als je net afstemt. Dit is Minerva, waarin hij luistert. For the secrets that you hide.

0: Always You. Valerie Engelbert Humperdinck. Ik ben benieuwd of hij ook dit jaar weer ons land gaat aandoen. Hij kan het niet laten, hè?
1: Wakker worden met Jerry, Julio en Elvis. Maar vooral met Danny. Dit is Goedemorgen te Antwerpen.

Je voelt het aan alles dat de zomer eraan komt, hè? Het waren de Bluesbusters met Jordan van Aileed. Bijna 9:10. Dit is meneer Gene McDaniels. En dit happened in Monterey. It

0: De Zomer Vibes van Candy Staten met Young Hearts Run Free. Wist je zelfs dat dit de favoriete plaat was van onze Frankie? Je weet hem wel, die op maandag programma doet en ook op zondagmiddag. Dacht ik, als ik me niet vergis, maar dan moet ik eens nakijken. Dit is onze laatste vocale van Vicky Carr.
1: If the sun should tumble from the sky, if the sea

0: nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten, in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
4: aha. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
6: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
5: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
7: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zitten met het bedrijf.
5: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
11: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
12: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
11: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
11: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
13: Zeg, Josfien. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
17: De Robert? Wie is dat?
16: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
17: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
16: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
17: Zwaasdingen?
16: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
17: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
16: Robert de expert. 03 226 93 93.
17: Welk bedrag had hij nog gedacht?
16: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
22: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
23: Goedemorgen, Antwerpen.

Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 29 mei 2026. En ciao ciao, Bambina. Dat was hier mijn allerbeste vriend, die natuurlijk niet mag ontbreken. Hè? De zomer hangt in de lucht, de muziek is zonnig. Wat wil je nog meer? Dit is Bacelli.

regelrecht uit onze popcorn-dressoir. Daar is Betty Martin met I Know a Girl. Zo werd het al bijna kwart over een eigen luisteraar. Als je net afstemt en je bent een beetje aan het uittrekken en je hebt de radio opgezet, dan krijgt u van mij nu op uw ontbijtbord The Voice of Blue Eyes, Frank Sinatra, met het oud nummer van Barry Manilow.

0: Misschien wel de grootste crooner aller tijden, deze Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Met een geweldig groot orkest achter hem. En I sing the songs, I sing the songs.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny, bij Radio Minerva.

I can hear music. Ik hoop het dat jouw radio marcheert, luisteraar. Want er staat nog heel wat te verwachten hier op Radio Minerva. Bijvoorbeeld vanavond ook Tris van Datte met onze Willem van Walen. Die mag ook niet ontbreken, hè. Zorg dat je vanavond ook niet mist zijn programma. Je hoort de Beach Boys met I can hear music. En dit is een Tom.

heeft deze man ook heerlijke muziek gemaakt. Hè? Je hoorde Tom Jones en Let It Be Me. Zo gaan we zoetjes aan richting 9:30, luister. Goedemorgen allemaal. Als je net afstemt, het is de moeite om te blijven luisteren. Hè?

stinken naar de zonnecrème, je zwembroek aan, je zwemvriezen en wegwezen met Cliff Richard en We Are Going on a Summer Holiday. 9:30 gaan we naartoe met deze man van Kenny Lynch. And I Never Stop Me Loving You.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

0: Het moet zo ergens eind jaren 70, begin jaren 80 geweest zijn dat deze dame kwam gluren. Deze Tina Charles met I Love to Love, but my baby wants to dance. Ja. Goed, en nu gaan we het over hebben over iemand die ooit eens zong voor de Olifantjes. En nu doet hij het helemaal without you. Dit is Kamal.
1: Well, I can't forget this evening or your face when you were leaving, but I guess that's just the way.

Je kent hem nog van de Elephant Song, hè? Weet je nog wel? Deze kan wel. And I can't live if living is without you. Zonnig op het Sint-Tonneke hier, maar het KMI waarschuwt toch voor vanavond onweders die onze kant uitkomen. Dus hou er een beetje rekening mee. Dit is mooi, dit is Take My Hand, Because I'm a Stranger in Paradise van DM.

noemen zichzelf DM en Strangers in Paradise. Straks na 10 uur, geen Jan. Die ligt ergens bruin te bakken op een of ander fantastisch zonnig strand. Dit is Marvin Gaye en Kim Western. Here we go.

0: Ideale combinatie, hein? Marvin Gaye en Kim Westerman. It takes two, baby.
1: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen te Antwerpen. Dat is een stukje radio. Voor dat je blijven.

krijgen hier natuurlijk de ene aanvraag na de andere van wanneer beginnen de dansavonden terug in onze feest in het Wellhuister. Ik kan het u maar alleen maar nog even meegeven. Het is volgende maand nog niet, dus deze maand, juni die eraan komt, maar wel juli dat we eraan beginnen. Op donderdagavond van 8 tot middernacht doen we het dus terug opnieuw in onze feesttent van Radio Minerva. Vergeet het niet, hè? En dan is dit onze laatste vocale luisteren. Als u gerustig wilt eindigen met een muziekje, dan doen we dat met Margaret Whiting. And it's hers to say goodbye.

is inderdaad waar. It hurts to say goodbye, maar we moeten eruit. We maken een afspraak aanstaande zondag alweer. Tussen 8 en 10, dat ik je weer mag komen wakker maken. Geniet nog even mee van de early birds. En graag tot zondag. Salut, hè.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het is al te leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
10: Het is nu 10:00. Goedemorgen.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
13: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
12: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
14: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
12: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
15: wel. En de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
17: Allemaal?
18: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
19: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
18: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer uit Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was het orkest van Paul Mouria met Pour un flirt. Een goeie morgen allemaal. Ik ben er weer voor u tot 12 uur met een brede waaier van muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. En wat onze eerste vocale plaat betreft in dit programma, wel, dat is er eentje van Boris Gardiner met Jean.

Dat waren Barry Manilow en Rosemary Clooney met Green Eyes. Na deze mensen zijn wij toe aan Brenda Lee, want die is ook van de partij deze morgen. Hier is zij met Back in Your Own Backyard.

Een man die nooit in België bekend werd, is deze Frankie Fanali. U kan hem beluisteren met One Too Many. En wie er ook bij is, dat is deze meneer Bill Henderson met Lay Down Your Weary Tune.

De meeste luisteraars van onze radio zullen deze man zeker wel erkend hebben. Dat was Frank Sinatra met Your Love From Me. Ik heb hier een plaat gevonden van ene Butch Stone. Ik had nog nooit van die man gehoord tot ik deze plaat van hem vond. Bad Bad Leroy Brown. Trouwens, het is ook een nummer van Frank Sinatra destijds.

Dat was het orkest van Bert Kempfert met Marie. En ik heb ook nog een stukje nostalgie van eigen bodem voor je klaargezet. En dat wordt de nummer van Ray Frankie met Een Beetje.

wou dat je hart een kast was met een deurtje, dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw, een beetje

Dat was Billie Eckstein met A Man Needs a Woman. Een dame die hier bekend werd met Blame It on the Bossa Nova, een hit van haar uit de jaren 60, is Edie Gourmet. Maar wij gaan vandaag eens luisteren naar deze opname van haar. Tiptoe Through the Tulips.

U kon luisteren naar Jimmy Young met Together. Wie zich ook een crooner van formaat mag noemen, is zeker Dean Martin. Hier is hij met I'm Forever Blowing Bubbles.

dat wandelen heel gezond is, dat weten we allemaal. Maar wie dat al wist in de jaren 60 was deze Frankie Avalon, want die trok er dagelijks op uit. I'm walking.

Dat was een nummertje uit 1960 van Johnny Hallyday met Souvenirs, Souvenirs. En we zijn alvast toe aan onze laatste vocale plaat van het eerste gedeelte. En dat wordt toch een intieme plaat van Sacha Distel, want hij danst graag kaak tegen kaak, cheek to cheek.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
3: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket wel volledig heropbouwen. In het westen regen, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel, tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
7: Zeker, de Limburgse nachtegaal Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
8: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
7: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
8: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
7: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
11: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

dat was het orkest van Freddie Martin met Make Believe. Zo, we zijn alvast beland in het tweede gedeelte van dit programma. En de eerste vocale plaat in deel 2, wel, die komt van Kelly Smith met You're Driving Me Crazy.

Dat was Des O'Connor met Nice and Easy. Een artiest die in de jaren 60 ook heel veel hits gemaakt heeft, is Paul Anka. Wel, hier komt hij met I Wish.

Waar vrouwen over droomden, dat zijn we nu ook te weten gekomen van Peter Alexander nog wel, was Frauen träumen. Vroeger in de tijd van toen werden de meisjes nog naar huis gebracht door hun vrijer, want dat bleek heel veilig te zijn. Of dat nu nog gebeurt, dat laat ik even in het midden. Maar wie dat wel destijds gedaan heeft, dat was Dickie Valentine met Walking My Baby Back Home.

Wel, ik vind dat iedereen een tweede kans verdient, wat het ook mogen zijn. Zeker als het mooi gevraagd wordt door deze madame, Mary Duff. Let me try again. En hier is het beroemde viertal, en ik heb het deze keer niet over de Beatles, maar die heren noemen zich ook de Fabulous Four, met I'm Coming Home.

0: down, don't you?
1: Okay.
2: Baby, it's cold outside. Je kunt dat voorkomen door misschien warmere kleding aan te trekken. Ja, het zal wel zijn, denk ik, hè. Dat waren dus Rod Stewart en Dolly Parton.
3: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Dat was het orkest van Joe Charman met Danny's Team. En dit is Op en Top Antwerps. Want hier zijn die echte Antwerpse iconen. Hier zijn de Strangers met Menevillo.

tracy nogel. Na listy dom, szluz damit, ein stopet, fini, a mamem kont, das van de non. Zij dat aan, zij was mijn kettinger af, ze stoep de steen, je moet hem een bier neien. Otsi, dotsi, klotsi, tiddelip.

Petula Clark heeft destijds, dat bedoel ik in de jaren 60, heel veel hits gescoord. Maar volgens mij is haar favoriete plaat nog altijd The Song of My Life.

Blijkbaar is Frankie Lijn iemand tegengekomen in zijn stad die hij nog niet kende en dat bleek een zeer rare dame te zijn. Strange lady in town. Wie er nu aankomt, die houdt blijkbaar van nostalgie, want hij kijkt met weemoed terug naar de tijd van toen. Hier is Robert Goulet met Those Were the Days.

Dat was het koor en orkest van Reconef met een van de vele versies die er gemaakt zijn van deze toch wel bekende evergreen Strangers in the Night.

Meestal zong Roy Black in het Duits, maar met deze opname heeft hij alvast een zijsprong gemaakt naar een Engelstalige plaat. Jamaica Farewell. Wie er vandaag ook nog bij hoort in dit programma is Sammy Davis Jr. met Pretend.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het decolleté is te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: 3 van de 4 verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19 jaar. De 4de verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
11: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
10: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottenhem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joordirecteur Guy Voets.
12: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
10: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
13: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Ik weet nog goed, ik was nog jong. Ik weet ook nog heel goed, het eerste pintje dat ik dronk. Ik weet ook nog precies, mijn eerste leef, de eerste keer naar het school.

0: bij Soetens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
9: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
8: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
10: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer het onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
8: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
11: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
12: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
11: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
11: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03-431-31-31.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci ImmoBiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede stelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden en dat wordt niet simpel. Politiek journalist Rob van Erk.
5: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot 1 grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
4: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte. En dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
6: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Welkom, welkom, welkom hier op deze zonnige vrijdag namiddag bij Tutti Frutti. Achter de microfoon, Ronnie Meijs. Als u een telefoontje wil plegen, daar zit mijn vrouwtje Mireille geduldig op te wachten. Wilt u lid worden? Dat kan allemaal. Wilt u uw stem doorgeven voor de top 1000? Dat kan allemaal. Maar vooral, de keuze van vandaag is heel belangrijk. We beginnen zoals altijd met de verliezer van verleden week. En dat waren voor een keertje de Beverly Hillbillies genoemd, alias Soul Sister, met muziek uit de film Blueberry Hill, In Love.
1: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

Wordt het Toetie? Just another guy that you see around. Of Fruity?

0: Bel je keuze door naar de studio op 03-219-1727.
1: En dan pak ik Mireike op en dan zeg jij gewoon, geef mij maar de toetie. En dan krijg je Cliff Richard met Just Another Guy. En zeg je de fruity, dan krijg je ook Cliff Richard, maar dan wel met Angel.

De Haas Martens met een liedje over iets wat ik over een weekje in Spanje kan beleven. Happy hour, halve liter cerveza. Deze is natuurlijk niet zo leuk bij het warm weer. Freddy Cannon met zijn Shoeshine Chattanooga Shine Boy.

Als sluimerend over de stranden van de Ravenna met dit deuntje in het achterhoofd, dan ben je toch in Italië. Alice e Battiato met I treni di Tozzer.

You Know You Belong to Somebody Else, Burl Ives was dat. En nu neem ik jullie mee naar, naar 2022, naar de serie Thuis. Een deuntje dat mij altijd is bijgebleven. Het afscheid van Stan van Samang, ofwel Harry in Thuis. Margot Todd, I'm not ready to say goodbye.

0: zou het niet zeggen, maar het is wel degelijk. Freddy Breck, von der Nachtigall hab ich das Jodelen gelernt. En over nachtegaal gesproken, de accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een muzikale avond aan het water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in de zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De inkom bedraagt €12,50 en meer info is te verkrijgen via de site www.denachtegaal.info.
1: Deven Hengst wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.

0: Minerva Café op de plage op Sint-Anna-Straat. Kom je met een auto? Dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Tutti frutti.

0: En tiener door de jaren 70 van een denkvijversters broers, niet de Jacksons, maar die Osmonds, Donny Osmonds in Young Love. Oortjes spitsen, jullie keuze komt er weer aan.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tootie? Of voor Fruity?

0: studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: En lopen naar die telefoon, nummertje intoetsen en Mireille pakt op. Dan zeg je gewoon Tutti, je krijgt Cliff Richard met Just Another Guy. Oftewel Fruity, Cliff Richard met Angel.

Achtereenvolgens waren dit Teddy Randazzo met Lies, gevolgd door Eddie Arnold, Then She's a Lover. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

Oh, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevonden op 98.0, die je daar niet roept. Radio Minerva. Moeten nog de Platters, Veralien, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik clip van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Jobox Lekens luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie.

Dat waren achtereenvolgens Al Stewart met On the Border, gevolgd door Tom Jones Behind Closed Doors. U weet het, u kunt altijd een belletje doen naar de studio. Studio 2 zit mijn vrouwtje Mireille. Daar kan u uw keuze voor vandaag doorgeven. Cliff Richard met Just Another Guy, oftewel Cliff Richard Angel. Wilt u lid worden? Dat kan natuurlijk ook. En geef natuurlijk ook eens 3 singeltjes door voor onze top 1000. Tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Ah ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh, maar het decolleté is te leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
2: aha. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
12: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
11: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sport. Tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
14: En wat kost deze schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 0-3-226-93-93. Edem?
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
0: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
0: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
0: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
17: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
18: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
17: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
18: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
17: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
18: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
17: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
19: Ah wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Welkom bij het tweede uurtje van deze Tutti Frutti. We zijn gestart met een man die via Idol bekend geworden is, Wim Soutaar. Dansen in de zon, allemaal, doe het nog een paar uurtjes en het gaat onweren. Maar zeker eerst uw oortjes spitsen, want je hebt nog 20 minuten de tijd om de score enigszins wat te veranderen.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?
2: Just another guy that you see around.
1: Of voor Frutti?

0: bel naar de studio op 03 219 17 27 om jouw keuze door te geven.
1: Tutti frutti! Aha, aha.
2: En u kent het systeem al. U belt gewoon naar Studio 2 en dan krijgt u Mireille aan de telefoon. U zegt gewoon, ik wil de tutti. En dan is Cliff Richard just another guy. Oftewel, ik wil de frutti. En dan krijg je Cliff Richard met Angel.

0: Het was een man die uit Zuid-Amerika kwam tijdens de Expo 58 hier tegen een Belgische schoon liep, ermee trouwde en in Sint-Niklaas ging wonen. Digno Garcia was dat met Guantanamera.
1: Tutti frutti, elke vrijdag tussen 2 en 4 met Ronnie Meis.

0: Eerst hadden we natuurlijk de vrolijke mannen met hun Big Bamboo, The Merry Men, gevolgd door drie mooie dames die etelijke hits hebben gescoord in de jaren 70. Luf met Trojan Horse.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mij bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delhaize, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Is er eentje van de Red Pack om het laatste half uurtje te starten. Ik denk wel de kleinste meneer van de Red Pack, Sammy Davis Jr. met The Candyman.
1: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

0: Terry Stafford met Pocket Full of Rainbows en Gene Chandler, Everybody Let's Dance. Het is zover, jullie keuze komt eraan. En liefst met 18 stemmen meer is het geworden Cliff Richard, dat wisten jullie al, met Angel.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week, jullie keuze.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

Wie kent het dansje nog uit de discoperiode? Linkerduimpje omhoog, rechterduimpje omhoog en dan met een vogelbeweging de beide duimpjes omhoog. De Gibson Brothers waren dat met de non-stop dance. En jij daar aan de radio, aan de andere kant, kom eens een beetje dichter.

twee na elkaar. Stevie Wonder, My Sheree Amore. Gevolgd door Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Tutti frutti voor deze warme vrijdag. Nou, dat zit erop. Denk eraan straks alles mooi wegzetten in de tuin, want het kan wel eens hevig gaan onweren. Je hoort mij terug zondagmorgen met Cocktails 2.0 tussen 10 en 12. Achter onze vriend Danny van Tichelen. Nog een prettig weekend en tot zondag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franke nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
5: Dat is natuurlijk een escalatie, hè. Dat is evident. Hè. Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
4: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, Minerva.
15: Hey Lou, heb je de tafel al gedekt, Jan?
16: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag, eindelijk start het weekend.

mei 2026. We gaan koken voor de laatste maal deze maand. Ja, volgende maand is het al juni en dan koken we natuurlijk verder op vrijdag. Karel Wijkmans die is al binnengekomen en wij begonnen alvast in deze hut met de Jungle Rock uit 1958 van Henk Minzel. En Lollipops and Roses, dat is dan weer een instrumentaaltje van Herb Alpert.

0: Soms als ik in de grote archieven ga kijken, vind ik wel leuke dingen die ik kan gebruiken in de Hut op Vrijdag. Want neem nu de volgende platen die we geparkeerd hebben net voor en net na Karel Wijkmans in de keuken. De eerste plaat is van een groot orkest, gekend van de toenmalige BRT. En de plaat die je daarachter hoort, dat is eentje van Paul Boey, een Antwerpenaar. En het gaat niet over Karel. Hij komt koken zometeen na de Mambo No. 5.
1: Soms hangt dat feur hier zo'n botten op het

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Kalfsfricassee met gehakt balkjes. Ja, dat duurt lang, maar het is ook een grote uitleg, dus ik zal rap klappen. Je pelt en je snijdt een en je wan en je doet er in partjes. Je haalt nog 5 à 10 zilveruitjes uit een diepvries, dan mogen er meer zijn ook, hè. Dan schilder en je snijdt 4 wortels in schefjes. Dan verwarmde we de olijfolie met een eetlepel boter in een stoofpotje en je stoofde de ajoen en de zilveruitjes in. Daar doe je 500 gram kalfsstoofvlees in blokjes bij en je laat dat vlees schoon branden. Dat gaf ze beter ook de kleur geven aan de saus. Denk eraan, hè. Dat bestrooide nog eens met 1 à 2 eetlepels bloem en je schept alles goed erin. Je blust dat met 4 deciliter kalfsvol. En je vult er dan de worteltjes bij en een taam, een viertakje taam en een bladje laurier. En daar doe je eventueel, als het nodig mocht zijn, een klein beetje water bij totdat het vlees juist een keer zonder staat. Dan zet je dat deksel op de pot en je laat dat een uur sudderen op een zacht vuurtje. Ondertussen kun je balkjes rollen van 250 gram kalfsgehakt. Ook daar, als je naar kinderen touwen zet, dan mag je ook gerust 300 of 400 gram zijn. Speelt geen rol. Dan borstel je 350 gram champignons proper en je snijdt ze in partjes. Je doet dat bij die stoofpot samen met de balkjes en je laat nog 10 minuten sudderen. Na moet je nog 2 deciliter room erbij gieten en dan kun je de saus binden en eventueel met wat maïzena of een witte roux en dan moet je dat natuurlijk allemaal op smaak brengen met peper, zout en citroensap. En dan kookt er nog of gestoomd nog 700 gram kreelaardappeltjes totdat ze gaar zijn. En dan kun je dat stoofpotje nog afwerken met een beetje peterselie en dan dient alles warm op. Je ziet, moeilijk is niet. Je hebt er een beetje tijd voor nodig, maar de tijd steekt meer in een uur laten sudderen, hè? Dus dat zal wel lukken, zeker. Allee, smakelijk eten en tot de volgende, hè.
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatte. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
2: En ze kraakt en zo.

Carl heeft helemaal niet de mot in zijn life. Nee, Carl die is springlevend en die is zelfs nog in staat om in deel 2 zoetigheid te komen klaarmaken. Dat is voor straks in deel 2. Wij hebben nog een stapel platen te gaan, waaronder het item 1 jaar 3 platen. En Freddy Cole, ja, dat is familie van, u weet wel, Nat King Cole. En hij heeft het over Zijn Michel.

Terwijl de lentekriebels plaatsmaken voor zomerperikelen, zitten wij te wachten op die zon, op die zomer en op al dat volk dat naar het Sint-Anneke komt. Ik heb een mooi voorstel. Kom eens een keertje luisteren naar onze radio terwijl het Minerva Café open is. Drink je Minerva Triple of eet iets lekkers of doe het gewoon samen. Als het maar klinkt, als het maar smaakt, zeg ik altijd. Wat dacht u van Sandy Nelson en Steve Lawrence? The beat goes, and volare.

Sommige mensen denken vol heimwee terug naar de tijd toen we nog de Rijkswacht hadden hier in Vlaanderen. Wij in Spanje, wij hebben de Guardia Civil en dat is een beetje te vergelijken met onze toenmalige Rijkswacht. De Policia Local, dat is dan weer iets anders. Dat zijn die mannen die in korte broek rondparaderen op het strand bijvoorbeeld. En dan komen we terecht, en neem me niet kwalijk dat ik niet helemaal juist zit, maar het zit wel in de goede richting, dan komen we uit bij Bourville. La Tactique de Gendarme.

0: Al drie platen, dat is altijd al het opzet geweest van volgend item. Drie plaatjes non-stop na elkaar, zonder het gekwebbel van Van Putter tussen. Jullie gaan mogen genieten van Julie London met Fly Me to the Moon, de glimlach van Nat King Cole en ook nog Tony Bennett en Stranger in Paradise. Gelukkig kennen wij elkaar al lang en mogen wij bij elkaar zijn. En dat mag ook nog lang duren. Veel plezier met platen uit een heel tof jaar.
1: Het is de hoogste tijd voor een vinylplaat. Met gekraak.
2: 1954.

Onder het motto, wat smijten ze hier nu weer binnen in de studio in Spanje, komt er hier een piano binnenrollen. En niet alleen een piano, maar ook nog een zanger. Een zanger die, ja, toch wel een beetje kan rock'n'rollen en ook een beetje cholesterolen. Little Richard hier in de hut van Put bij meneer Van. En Little Richard.

Voor de fans van Popcorn, goed nieuws, want we gaan twee platen draaien die daar toch wel heel sterk tegenaan leunen. En als ze er niet tegenaan leunen, dan vallen ze gewoon maar om. Ja, gevonden in de grote archieven hier bij Radio in ieder geval. Johnny Restivo en Last Night on the Back Porch. En daarachter de gitaar van Duane Eddy. 40 Miles of Bad Road. Het lijkt België wel.

Annex die doet het tegenwoordig helemaal in zijn eentje met gastmuzikanten en gastzangeressen. Maar er was een tijd toen Hoevenphonic nog een echte groep was. En ze maakte mooie platen. Tegenwoordig ook nog wel, maar geef mij maar de vroegere versie. Unfinished Sympathy.

0: En met heel veel sympathie mag ik jullie uitnodigen bij het nieuws van 5 uur zometeen. Deel 2 komt eraan met de Beatles en wij hebben een finale die we inzetten in Nederland bij onze noorderburen dus. Marco Borsato en de waarheid. Ah ja, het nieuws is niks dan de waarheid. Zo zweer ik bij een Minerva-trippeltje.
1: Gouden momenten, zalige muziek, dat kan altijd bij Radio Minerva.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke is te leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
8: Zeg maar één.
9: Wat is er,
8: Jos? Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden al gestuind. Zalig.
9: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
9: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
9: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Vlaams onderwijsminister Zohal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000 directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
13: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen. En dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven. Maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
12: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman Frank Dubocage.
14: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Want dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
12: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Twee Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franck weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
18: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
17: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
19: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
18: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
20: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Hey Lou, wil jij eens proeven?

We hadden het in deel 1 al over de wegen in België, putten en bulten overal. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere wegen te volgen. Je kan de plas oversteken, de Noordzee in dit geval, en dan kom je uit in Engeland. En daar heb je Liverpool en daar woonden de Beatles en daarom de Long and Winding Road. Het is even rijden, maar je bent er in een boogscheut. Een boogscheut? Past dat in een kookprogramma? Moet kunnen. Carl komt zo meteen zoetigheid maken en wij gaan nog eens een keertje luisteren naar Lloyd Price. I don't need nobody.

Karel zit in de vorm van zijn leven, heeft hij mezelf gezegd. Dus we kunnen er gewoon de zweep over leggen en zeggen... je gaat zo meteen zoetigheid maken, want ik wil zoetigheid eten. We doen het een beetje met zwoele muziek. Ja, zuidelijkse muziek uit een ander continent. Lou Bega, daar beginnen we mee met I Got A Girl. En dan komt Karel koken. En wat daar achter komt, ja...

0: friend everywhere.
1: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
2: Raas en zoet, dat gaat ook wel samen natuurlijk, hè. En ze biedt er nog een appeltje bij. Hé, hey, zeker. Ja, roomrijst met kaneelappeltjes. Voilà. Wat doen we? Een halve liter melk. Die pakken we bij Zinnekvel. We doen dat in een potje en we doen er 125 gram dessertraas bij. En een opengesneden vanillestokje, of een zakje. En ongeveer 30 minuten zachtjes laten pruttelen. Zou moeten genoeg zijn totdat die raas gaar is. En dan laten we dat afkoelen. Al dat vanillestokje eruit. En je laat hem gewoon opzij zetten. Maar je doet er nog eerst 75 gram honing door. En dan laat hem rusten in de koelkast. Dan voor de appeltjes. Je brengt 2,5 deciliter witte wijn met de zesde van 1 citroen om de kook met 100 gram honing en 2 koffielepels kaneelpoeier. Je laat er even koken en dan leg je er 4 appels in, type Jona Gold, in schefjes gesneden. En je wacht tot ze beetgaar zijn. Dan laat je dat afkoelen in dat vocht. Voilà. En beetgaar, dat is echt beetgaar, dat is niet te plat, hè, want anders dan vinden ze straks niet meer terug. En dan komen we aan de afwerking. Ja, je ziet dat gaat ook weer op, hè, aan de afwerking. Ondertussen is die roomrijst natuurlijk al koud genoeg. Dus je klopt 2,5 deciliter room op totdat hem lobbig is. En je parfumeert hem met een schotje calvados. Ik zeg wel een schotje, hè, want doe je er te vuil bij, dan gaat hem niet meer staaf opgeklopt krijgen. Allee, je verdeelt de raas dan over 4 schotjes of bordjes of gedoe maar. En dan doe je dat in logjes, in laagjes. Een beetje appel, een beetje raas, een beetje appel, een beetje raas. Totdat je stopt en dan kun je die room erover doen met een wolkje kaneel. Geen tsunami en geen storm ook niet. Hè. Gewoon een wolkje kaneel en een takje groen dat je daar hebt, bijvoorbeeld munt of zo. Kijk, en dan heb je weer een dessertje dat zo niet elke dag op tafel komt, maar toch heel lekker kan zijn. Denk je van, oei, dat wil ik nog eens terugzien? Nou wel, dan ga je naar radiominerva.be en dan ga je daar naar beneden naar smakelijk eten en daar ga je alles terugvinden. Allee, smakelijk eten en tot de volgende, hoop ik. Bye!
1: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.

Breken als Carl daar een beetje in de keuken zit te kokkerellen. The Strangers en een Braziliaans feestje. En wij feesten verder, want Lou Rawls met zijn fantastische mooie stem, die heeft een pak platen gemaakt. En dit is een van de bekendste, Groovy People.

En dan gaan de mensen tegen mij zeggen: u bent bezig met ons een beetje zot te maken met al die leuke platen. Maar je hoopt hier ook niks anders bij Radio in elk geval. Want die archieven, die zijn zo groot dat we zelfs er iemand kunnen tussensteken die iedereen kan wakker maken met haar stem. Lulu and the Lovers. En we laten ze zelf.

Een andere vaste gast is altijd de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. En ook vandaag hebben we hem in deel 2 gestopt met een van zijn vele platen dat hij heeft opgenomen. Elvis Presley en I've Lost You. Ik heb zeker 2 minuten tijd om je terug te vinden. Tot zo.

0: jullie teruggevonden. En ik mag ook nog vertellen dat onze Karl Wijkmans volgende week vrijdag terug van de partij is om te komen koken hier bij Radio in ieder geval. Elvis, die we hebben we gehad. Dan zijn we nu toe aan ons laatste item van vandaag. En dat is een driepak van de Rat Pack. We beginnen met Dean Martin en Brahms' Lullaby.
1: Een driepak van de Rat Pack?
2: Lullaby and good night, with roses bedight.

Sammy Davis met Without a Song en A Fine Romance van Frank Sinatra, die vervolledigde een 3-pack van de Rat Pack. En ja, nu spreek ik al Nederlandse woorden uit op zijn Engels, maar ik ga daar toch niet over treuren, want u weet het, dit programma wordt live opgenomen, er wordt niet ingeknipt. En waar ze ook niet mochten inknippen van mij, dat was in de plaatjes van ABBA. En het hoeven niet altijd de superhits te zijn zoals Mamma Mia en Money Money Money. Want de volgende, dat is ook een hele mooie. ABBA en The Piper.

Dus straks hadden we Little Richard die zijn piano kwam binnenrollen en die is nog even achtergebleven. Dus het kwam even goed uit voor mezelf, want de volgende artiest die had ook een piano nodig. En nu twee piano's, dat is een beetje veel. Zeker als het is twee voor de prijs van één. Je moet enkel plaats hebben om ze te zetten. Bobby Freeman, dat is de man aan de piano en aan de stem. Do you wanna dance? Vraagteken, wat denkt u zelf?

0: was aan het rondkijken in de afdeling Nederlandstalige muziek. En daar zit je natuurlijk ook bij Antwerpse muziek. Of moet ik zeggen Antwerpse muziek. Lilian Dorkens is een actrice, zangeres en dikwijls te zien bij het EWT-theater. En samen met Frank, de grote baas van het theater, heeft ze een aantal nummers opgenomen. En dit vind ik nog altijd de allermooiste.
1: Zo raar. Ik weet niet wat er vanavond gebeurt. Precies of dat ik haar de eerste keer zing.

0: This is my lot. Tegen haar, dicht bij haar, spreken als in het begin.
1: Weer al bla bla, altijd bla bla. Ik werd het beu.
0: Waarom wilde men dat niet verstaan?

0: Dat is de enige muziek die sterren kan doen dansen op een strand.
1: Karamel, wat snoep en chocolade.
0: Ach, en die bestonden van de

En een afspraak te maken van morgenmiddag tussen 4 en 6 voor de Hut op zaterdag. Straks zijn er de deugnieten van de vrijdagavond. En deze deugniet die gaat een stukje eten. En morgen zit ik fris in de studio. De grote finale vandaag, die starten we bij Rick Randall. Mr. Butterfingers.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mij aan tafel zat.
5: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
4: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
6: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
4: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. Ik heb mijn beentjes ingesmeerd, mijn schouders losgegooid. Come on, Marc Gerard. Fly me to the moon.

Diana Washington, It's Magic. En het is inderdaad magie. En wij behoren, ik bedoel daarmee mijn generatie, tot diegenen die een spreidstand kunnen maken tussen de jaren 70 en de jaren 50. Dean Martin, Memories are made of this.

Doris Day, Keesra, Sra. En voor mij is dat een bijzondere herinnering, omdat mijn moeder die zong voor mij destijds als ik kleintjes was en ook al wat minder kleintjes was. En ze kon goed zingen, want ze heeft dat op jonge leeftijd geleerd bij met mijn grootvader die dan accordeon speelde. En zij stond dan op een tafel in een café en zong J'attendrai.

tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen

Ik moet u niet vertellen dat dat Bobbejaan Schoepen was. En daarvoor, dat was ik even vergeten te vermelden, was Lucien Delisle met J'attendrai. Paul Anka, You Are My Destiny.

Vicky Carr, It Must Be Him. En dan een bijzondere stem, ook wat zwaardere stem, waarbij men toch zou kunnen vermoeden dat er enige levensvreugde bij die man aanwezig was. I'm Just a Gigolo, Louis Prima.

Just a Little Love in Dusty Springfield. En dat proeft voor mij al een beetje naar Elvis Presley. Suspicious Minds.

Aretha Franklin met I'm Wondering, omdat dat perfect aansloot bij Sam Cooke, uiteraard. En ik zie dat ik hier een tweede maal Paul Anka heb klaarliggen. Ja, zich bewust vergissen is ook menselijk. Put your head on my shoulder.

Patsy Cline met Crazy. Te weinig gedraaid, stel ik nu ineens vast. Ik ga dat dus in de toekomst rechtzetten. Ja, ik ga dit eerste deel al besluiten wat mijn tussenkomst betreft. Blijf bij mij voor het tweede deel. Ik geef u nog de Ames Brothers, The Naughty Lady of Shady Lane. Tot straks.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
7: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt en daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
6: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
8: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
6: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Dietrich, zakt wat verder weg en staat nu 54e. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
9: Met Marc Gerard, wherever you are.

0: En welkom terug, liefste duifjes, bij uw Afternoon Delight en Mark Schraar. Ga er geen gras over laten groeien. Barry White, you're the first.
1: We got it together, didn't we?

Dr. Love met First Choice. Ja, in feite ben ik een beetje uw muziekdokter. Hè. Moet ik wat vitamintjes geven op deze vrijdagavond. Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.

ABBA met Money, Money, Money. Gewoon omdat het al een beetje geleden was dat ik ABBA had gedraaid. Twee Franstalige plaatjes achter elkaar. Ja, waarom niet? Alain Barrière en Noël Cordier, Tu t'en vas.

Elle a les yeux revolver van Marc Lavoine. Ja, en ik zal niet... Je weet, daar zit een hele tijdsgeest in, hè, in zo'n nummer. Althans, voor mij, ik zal maar niet zeggen zeker, dat is een marmitnummer. Hè. Ja. Feelings, Maurice Albert.

Honey, Be Tender With My Love van de Bee Gees. Ja, dat is toch een eigen manier van karamel en chocolade maken. De Bee Gees blijft voor mij althans geweldig. De groep Ocean met Put Your Hand in the Hand.

Bobby Bloom met Montego Bay. Ja, dat is ook typisch de jaren 70. Hè? Ik weet niet wat dat was met de jaren 70. Maar dat was gewoon een periode die een enorme levensvreugde ook uitstraalde in de muziek. Veel Beautiful Noise. Onder andere met Neil Diamond.

Leo Sayer met een van zijn grootste hits, Long Tall Glasses, glasses, als je wilt. Eleanor, The Turtles.

The Fortunes met You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Dat is natuurlijk juist, maar hier hebben we een gezamenlijk probleem. Het programma loopt ten einde. En ik geef u over in de goede handen van mijn vriend Willem Sebbes. En dan straks hoort u mij terug, als u wenst, van 10 tot middernacht in de Platenbazaar. Vergeet Marc Gerard niet. And I love you so. Don McLean, tot volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Buggehout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
3: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn ook, elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook. Ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
2: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detri, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
4: Radio Minerva, op vrijdagavond. Het is van Natte.
1: Radio Minerva.
5: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is.
1: Minerva,
5: niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als 1 druk op het knopje. Doe nee!
4: Radio Minerva, het is van Datte.
6: Oh, Willems on the radio.
1: Minerva!
7: Alle senioren willen hem horen.
6: Willems on the radio.
4: Op vrijdagavond, het is van Datte.

0: De vrijdagse warmte van ons Emma's. Hot chocolate om deze Tis van Datte te openen. Op de laatste vrijdag van de meimaand. Heeft u ook genoeg gepufft deze week? Wees welkom.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Tis van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Tis van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Ja, wij willen vanavond wat verkoeling brengen. Bij al deze warme en hete dagen van de voorbije week is verkoeling natuurlijk van harte welkom. Muziek, informatie en straks in de Club van Zestigers hoogbejaarde dames die er toch nog een patat willen opgeven. Met andere woorden, vrijdagavond bij Minerva, je zit goed. En wat dacht je qua verkoeling van een ritje in een Mustang Cabrio? Wees welkom bij Radio Minerva.

0: onze bompie op Minerva. Toch een uitslover, hè?
1: Minerva!
2: Jij bent van het type dat er heilig in gelooft.

Ja, een Mustang, snelle wagen en de dood. Ach, je moet het ons niet vertellen. Wat heeft er de afgelopen weken allemaal in het nieuws geweest? Kerels die zich willen permitteren om te gaan joyrijden met wagens, terwijl ze niet eens een rijbewijs hebben. Enfin, het wordt tijd dat de jongere generatie zijn verstand gaat gebruiken, hoorde ik deze week nog iemand in het nieuws zeggen. We kunnen daar maar achter staan natuurlijk, hè. Tijd voor nog wat meer verkoeling op de Dreamboat van Lou Monte. We'll be right back.

Dean Martin, That's Amore en Edith Piaf, Les Amants de Paris. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert en ze heeft die genoemd De Muzikale Avond aan het Water. Meegevoerd worden op golven van muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook de muziek. Wild, kabbelend, rustig, maar vooral meeslepend. Het concert vindt plaats morgenavond 30 mei om 20 uur in zaal ons.

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Radio Minerva, het is van Datte.
2: Senioren willen hem horen.
1: Op vrijdagavond. Het is van Datte.

0: Zestigers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: De ontmoeting tussen Sonny Bono en de Amerikaanse zangeres Cheryl Sarkissian kwam er eerder toevallig. Het popduo ontmoette elkaar in een coffeeshop in 1962. Zij was toen amper 16, hij was 27 en werkte al voor een platenbaas in Hollywood. Al snel kwam van het een het ander en in no time waren ze ook man en vrouw, Sonny en Cher. Maar in dat huwelijk en hun relatie kwamen er af en toe ook cracks, mede door veelvuldig huishoudelijk geweld van Sonny's kant. In 1966 wilde Cher een aantal solo-nummers opnemen. En eentje daarvan bleek meteen een schot in de roos. Bang Bang. Het verscheen op het tweede album, getiteld The Sunny Side of Cher. Een aantal nummers geschreven door haar man en een aantal covers die ze van andere artiesten opnam. De critici waren aanvankelijk nogal hard voor haar, maar het publiek oordeelde er duidelijk anders over. Bang Bang werd een grote hit in het voorjaar van 1966, ook hier bij ons in de Belgische hitparade.
0: Dit is de Club van de

Zet een hoop kleine mannen rond de microfoon, geef ze potten in pannen en je krijgt een wonderbaarlijke opname. Bobby Bear singing in the kitchen. En zoals we al zeiden, 80-jarige Cher in onze club van 60ers. Want exact 60 jaar geleden stond ze daar met Bang Bang. Van de volgende meneer wordt in de roddelbladen ook van alles gezegd en geschreven. Jantje Smit is al langer een grote sloeber. En hij weet precies waar het voor dient. Is wat gaan aanrommelen en dus nu in een echtscheiding met zijn vrouw. In deze wereld, je hoort toch nog eens wat, hè.

Misschien bij warm weer ook de ideale baan om af te kuieren. De Champs-Élysées met zijn hele dure en opzichtige winkeltjes. Zaz nam ons nog een keer mee. Vrijdagavond, dan kunnen we altijd onze dansbenen bijhalen. Maar met dit tropische weer van de voorbije dagen toch maar voorzichtig aandoen. 505, let's disco.

0: at last, at twilight time.
1: Einde van het eerste deel. Het is van dat op vrijdagavond de laatste van de meimaand. Maar we zijn er weer aan de andere kant van het gesproken dagblad. Met andere woorden, u weet het, blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. En exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
5: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

0: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
1: Yeah!
0: Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

Klassiekers, dansbare platen, evergreens, crooners. Kijk, dat zijn de recepten die bij ons op tafel liggen. In de keuken van de wereldmuziek. Benny King mocht aan de slag met flink wat liefde. Tot de derde macht zelfs dan nog. Welkom bij dit tweede deel. Het is van datte vrijdagavond, de laatste van de meimaand. En officieel gaan we dan maandag toch wel aan de zomer beginnen, zeker. Enfin, daar hebben we deze week al een voorsmaakje van gekregen. Om dit tweede deel te beginnen, zullen we de stalen snaren van onze basgitaar nog maar eens slijpen. En een man die daar alles van kende, destijds kwam uit Nederland.

Je kan over haar een mening hebben. Ze mag zweverig zijn, potsierlijk, soms een beetje arrogant. Maar ze heeft ooit hele mooie muziek gemaakt. Ingeborg en Zomer. Ja, tegenwoordig moet het allemaal zo wat spiritueler zijn voor haar. Maar destijds goed. En de Beatles, die haalden nog eens het hout uit de Noorse bossen. Ik ga dat de komende zomer toch eens van dichtbij controleren. Een zomertje aan een fjord met af en toe een frisse bries. We kijken er al naar uit.

Franse meisjes die over de jongens zongen. Het was in de jaren 60 een hype. Sylvie Vartan, comme un garçon. En een Engelbert mocht vanavond ook niet ontbreken. Zijn platen die je bijvoorbeeld zou kunnen terugvinden in onze Radio Minerva Top 1000. En daarvoor kan u weer gaan stemmen, want u kan deel uitmaken van die Top 1000. Het zijn enkel de platen die u kiest, die wij in augustus gaan spelen in de Radio Minerva Top 1000. Je kan je stem laten gelden en dat doe je vanaf deze week via onze website. Stem op jouw muzikale helden en je mag zoveel stemmen als je wil. Maar op één plaat kan je ook maar één keer stemmen. Dus meerdere lijstjes indienen betekent ook meerdere platen kiezen. Ga een kijkje nemen op www.radiominerva.be.

0: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walem op Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
3: Yeah!
2: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
1: Minerva.
4: Adverteren doe je bewust.

0: Je zou kunnen zeggen dat in het voorbije blok van drie platen de Elvis verweven zat. Terry Stafford's song Suspicious. Maar wie was nu de originele? Dat is de vraag. En Mark James, die zong Moody Blue. Dat was wel het originele van dat nummer. Dat later door de King en zijn producers werd overgenomen. Je mag in deze geografisch onzekere tijden vandaag de dag nooit zeggen dat het niet zal gebeuren. En Udo, die heeft daar een plaat over gemaakt. Want wat als de wereld morgen eindigt? Ja, goeie vraag eigenlijk.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt.

0: Dat zal waarschijnlijk wel iets te maken hebben met het feit dat Johnny wat veel gezopen heeft, zeker. Blue, Johnny Blue, Lena Velaitis. En Lena Velaitis nam ooit met dat nummer deel aan het Songfestival. Voilà, de cirkel is weer rondzie. Hoe lang praten we nog? Niet lang meer, want 10 uur komt in zicht. Beautiful Sound.
1: Everybody's talking at me.

En van 10 uur in het zicht naar het einde. Dit was het programma Tis van Datte. Een vrijdagavond aflevering bij Radio Minerva. Zodanig is er Mark met de platenbazaar. En wij zijn er graag aanstaande dinsdag. Je kent ondertussen ons motto. Blijf bij ons. Blijf bij Minerva. Prettig weekend gewenst.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempen en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
6: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Mark Gerard. De zachtste muziek voor de zachtste karakters. Nothing can change this love. Sam Cooke.

Nancy Wilson in the heat of the night. En daar hebt u de zomer niet voor nodig. U heeft Mark Gerard en Tom Jones natuurlijk. I know.

Jasper Stevelink, wat een talent. This house is empty now. Een talent van eigen bodem. Hij zal het zeker niet erg vinden als ik zeer gepast de OJ's achter hem plaats. Your body's here with me.

Randy Crawford met I Had To See You One More Time. In ons geval, I Had To Hear You One More Time. In elk geval, het is het gedacht dat telt. Nat King Cole, The Very Tall of You.

Dinah Washington, Where Are You? En daarvoor Nat King Cole, die ook een zeer bekende uitvoering bracht. Niet alleen misschien wel de bekendste van Stardust. Maar deze mag toch ook meetellen. Willie Nelson.

Kelly Smit, een van de zwoelste stemmen die ik ken, althans voor mij, Someone to Watch Over Me. Ze mogen eens een digitaal duetje organiseren met Gregory Porter, maar hier voorlopig alleen. Water Under Bridges.

Seal samen met Buika achter Gregory Porter. Dat kan tellen. Ik hoop dat ik u al een uurtje heb mogen ontroeren of dat er toch iets is losgemaakt. Ik kan het natuurlijk niet zien of weten, maar u kan het mij wel laten weten op Mark Serraar at radiominerva.be. The closer I get to you. Tot straks, Roberta Flack en Donny Hathaway.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote stroompannen op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierraar van de luchthaven.
3: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
2: Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
4: En welkom terug in uw platenbazaar bij Mark Scheraar. Blij dat u gebleven bent. You know how to make me feel so good. Harold Melvin en de Blue Notes.

Teddy Pendergrass, It Don't Hurt Now. Achter Harold Melvin in de Blue Notes is eigenlijk twee keer Teddy Pendergrass. But who cares, right? In the middle of it all. Dat is waar we staan. Irma Thomas.

Lou Rawls met toch zijn eigenzinnige versie van One for My Baby and One More for the Road. De volgende zullen iets minder bekend zijn, maar ja, als ik ze veel draai, dan worden ze bekender natuurlijk. Room 11 met Dinah Kurtz en de titel Not Jealous.

Michael McDonald met I Can Let Go Now. Het is een nummer dat om vele redenen die ik u niet ga vertellen mij tot tranen toe kan ontroeren. En het is een lange dag geweest, ja. Voor u, voor mij en voor Roemer. Long, long day.

0: Thank you.
1: Ja, jij bedankt Suzanne Tedeschi voor deze fantastische cover van een nummer van Stevie Wonder, Love's in Need of Love Today. Ja, ik ga toch een beetje soft soul draaien. Look at me, I'm in love, the moment.

Het unieke geluid van Esterke Philips, zomaar out of the blue. En ja, er is nog meer uniek geluid in de wereld en dat hoort u vooral in de platenbazaar. So in Love, Curtis Mayfield.

Bloodstone, We Go a Long Way Back, om te horen wat ik kan schrijven in uw hart. Gary Rafferty, tot volgende week. Sweet dreams en een big kiss, zoete dromen. Whatever's written in your heart.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote stroompannen op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierraar van de luchthaven.
3: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
2: Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.